Jakarta, DBS Voice of Indonesia in the Netherlands. We'll present the news, informaties, and alles uit Indonesia. U kunt naar ons luisteren elke dag via korte golf 3325 en 4755 kHz of via www.voinews.id en RRI Digitaal applicatie.

Voice of Indonesia, van Indonesia voor de wereld. Van harte welkom bij onze Nederlandstalige uitzending van Voice of Indonesia, rechtstreeks vanuit Jakarta, het bruisende centrum van Indonesië. Mijn naam is Muhammad Ilhamsha en ik verheug mij erop om het komende uur samen met u door te brengen, luisteraars. Waar u ook luistert, thuis, onderweg of ergens elders in de wereld, we waarderen het zeer dat u op ons hebt afgestemd. Ook vandaag hebben wij een veelzijdig programma voor u voorbereid. U kunt luisteren naar het laatste nieuws, interessante achtergrondverhalen en natuurlijk een selectie van Indonesische muziek die de kleurrijke cultuur van deze archipel laat horen. Met haar duizenden eilanden, rijke tradities en diverse bevolkingsgroepen biedt Indonesië een schat aan verhalen die blijven inspireren en verbinden. Over enkele ogenblikken beginnen we met het belangrijkste nieuws van vandaag en daarna laten wij u genieten van een reeks zorgvuldig gekozen Indonesische liedjes die mooi aansluiten bij de sfeer van deze tijd van het jaar. Blijf dus bij ons, neem even de tijd om te ontspannen en geniet van het komende uur samen met Voice of Indonesia. Het ministerie van Creatieve Economie organiseerde op dinsdag in Jakarta de Bukit Mimpi tentoonstelling in het kader van het programma Aircraft Peduli. Dit initiatief biedt kinderen die door rampen zijn getroffen de gelegenheid om zich te uiten en nieuwe hoop te putten uit schilderen. Dit programma richt zich op psychosociaal herstel door middel van creatieve activiteiten en ondersteunt tegelijkertijd het herstel van ondernemers in de creatieve sector en het MKB in de getroffen gebieden. De tentoonstelling toont 20 schilderijen van kinderen uit Aceh Tamiang en de stad Pariaman, geselecteerd uit 200 deelnemers aan het programma Schilderen met Kinderen. Minister van Creatieve Economie Teuku Rifqi Harsya verklaarde dat creativiteit kan dienen als een ruimte voor herstel, het zelfvertrouwen kan vergroten en kinderen kan helpen optimistisch naar de toekomst te kijken. De Indonesische coördinerend minister voor Recht, Mensenrechten, Immigratie en Penitentiaire Zaken, Yusril Iza Mahendra, heeft woensdag in Seoul, Zuid-Korea, een ontmoeting gehad met de Zuid-Koreaanse minister voor Intellectueel Eigendom, Kim Jong-sun. In een bericht op sociale media liet minister Yusril weten dat tijdens de bijeenkomst werd gesproken over samenwerking tussen beide landen op het gebied van intellectueel eigendom, met name wat betreft wetshandhaving, de bestrijding van namaakgoederen en maatregelen tegen merkaanvragen te kwader trouw. Ook meldde hij dat Indonesië en Zuid-Korea een 10-jaar-programma voor intellectueel eigendom hebben gepland, dat loopt van 2026 tot 2035. Daarnaast onderzoekt Indonesië momenteel de effectiviteit van gespecialiseerde politie-eenheden bij de bestrijding van inbreuken op intellectueel eigendom in de digitale sfeer, naar het voorbeeld van Zuid-Korea. De Indonesische sportklimster Desak Made Rita Kusumadewi heeft op woensdag de gouden medaille gewonnen op het onderdeel Speed voor vrouwen tijdens de Aziatische Spelen van 2026 in Nagoya, Japan. Desak klokte de snelste tijd, 6,062 seconden. Met deze tijd verbeterde ze haar eigen Aziatische record van 6,07 seconden. Ook verbrak ze het record voor de Aziatische Spelen, dat met 6,23 seconden op naam stond van de Chinese atleet Deng Liyuan. Deze gouden medaille betekent een herhaling van haar succes tijdens de Aziatische Spelen van 2022 in Hangzhou.

Wie op donderdag 1 oktober in Indonesië naar buiten gaat, krijgt te maken met sterk uiteenlopende weersomstandigheden. Toch moet in verschillende regio's rekening worden gehouden met matige tot zware regenval. Volgens het Indonesische Meteorologische, Klimatologische en Geofysische Agentschap of BMKG. In Aceh wordt kans op matige tot zware regen verwacht. Ook in Bengkulu en Jambi kan de neerslag plaatselijk toenemen tot matige of zware intensiteit. In West-Kalimantan geldt eveneens een waarschuwing voor matige tot zware regen. Deze buien kunnen lokaal gepaard gaan met plotselinge weersveranderingen. BMKG wijst erop dat de atmosferische omstandigheden in Indonesië momenteel relatief droog blijven. Vooral delen van Sumatra en Kalimantan worden beïnvloed door een beperkte aanvoer van vocht. Tegelijkertijd zijn er nog steeds atmosferische verschijnselen actief die lokaal de vorming van regenwolken kunnen versterken. Op 23 en 22 september trekt de Madden-Julian Oscillation over een groot deel van Sumatra. Ondanks de plaatselijke regen blijft het droge seizoen in grote delen van Indonesië overheersen. BMKG meldt dat vooral in delen van Sumatra en Kalimantan veel hotspots zijn geregistreerd.

0: Carlos Panning met Voice of Indonesia. Geniet van live uitzendingen, uw favoriete afspeellijsten, inspirerende podcast en de laatste nieuws, video's met een moderne en interactieve uitstraling. U kunt ook direct met anderen communiceren via functies like comment en share en ook live chat alles op RRI Digital. Download nu op Google Play of App Store Voice of Indonesia van Indonesia voor de wereld.
1: Dit is de wijze woorden van vandaag. Hoe weinig meer is het leven dan een cirkel. Wie geboren wordt, zal sterven. Wat in het oosten opkomt, zal in het westen ondergaan, om vervolgens weer in het oosten te verschijnen. Wie verdrietig is, zal geluk vinden. En wie gelukkig is, zal op een dag opnieuw iets verdrietigs ontmoeten, voordat het geluk weer terugkeert. Eka Kurniawan is een van de meest invloedrijke hedendaagse Indonesische schrijvers en literaire figuren. Hij wordt vaak gezien als de opvolger van de grote Indonesische schrijver Pramudia Anantatur, vanwege zijn moed om duistere sociaal-politieke thema's, de Indonesische geschiedenis en magisch realisme aan te snijden met een frisse en provocerende stijl. Hij was een van de eerste Indonesische schrijvers wiens werk uitgebreid werd besproken door gerenommeerde internationale media zoals de New York Times, The Guardian en Le Monde. Zijn werken zijn wereldwijd in meer dan 30 talen vertaald. Hij heeft talloze prijzen ontvangen, waaronder de World Readers Award in 2016, een nominatie voor de Man Booker International Prize in 2016 voor zijn tweede roman, Lelaki Harimau, of in het Nederlands Tijgerman, en een Prins Claus Award 2018. Deze prijs, afkomstig uit het Koninkrijk de Nederlanden, werd aan Eka toegekend voor zijn uitstekende bijdrage aan cultuur en gemeenschapsontwikkeling door middel van zijn scherpzinnige en kritische geschriften.

Beste luisteraars, we hebben zojuist geluisterd naar Duniawi van de Indonesische alternatieve band Rumah Sakit. Een liedje dat op een subtiele maar krachtige manier vertelt over menselijke verlangens, ambities en de soms ingewikkelde relatie tussen idealen en de werkelijkheid van alle dag. Met een karakteristieke ingeluid, melodieuze arrangementen en poëtische teksten wist Rumah Sakit zich al vroeg te onderscheiden binnen de Indonesische alternatieve music scene. In dit liedje horen we een combinatie van melancholie en reflectie, verpakt in een muzikale sfeer die zowel rustig als diepgaand aanvoelt. Het is zo'n liedje dat je niet alleen hoort, maar ook voelt, omdat het uitnodigt om eventueel stil te staan bij de keuzes en verlangens die ons dagelijks leven kleuren. En nu maken we een prachtige muzikale overgang naar een van de meest geliefde klassiekers uit de Indonesische popgeschiedenis. Straks, luisteraars, hoort u Kidung Mesra van Kla Project. Dit tijdloze liedje staat bekend om zijn romantische sfeer, elegante melodie en de poëtische manier waarop liefde wordt bezongen, waar Duniawi ons uitnodigt om na te denken over het aardse leven en menselijke verlangens, neemt Kidung Mesra ons mee naar een wereld vol warmte, tederheid en mooie herinneringen. Dit liedje laat horen waarom Kla Project al decennia lang wordt beschouwd als een van de meest invloedrijke groepen in de Indonesische muziekwereld. Hun vermogen om muziek, literatuur en emotie samen te brengen maakt hun liedjes generatie overstijgend. Blijf dus gezellig luisterend, want na de introspectieve klanken van Rumah Sakit is het tijd voor een romantische muzikale reis met Kla Project. Hier is Kidung Mesra. Een liedje dat nog altijd veel harten weet te raken. Veel luisterplezier!

live and spontaneous erfaring with Voice of Indonesia. Bekijk live uitzendingen, luister naar uw favoriete afspeellijsten, ontdek inspirerende podcasts en bekijk video's met het laatste nieuws. Allemaal in een moderne, interactieve interface. Directe interactie is ook mogelijk via de functies like, comment, share en live chat. Dit alles is alleen beschikbaar op RRI Digital. Download nu op Google Play of App Store. Voice of Indonesia, van Indonesië voor de wereld.

Luisteraars, de dag van heiligheid van Pancasila herdenkt de gebeurtenissen van 30 september 1965, bekend als de beweging van 30 september van de Indonesische Communistische Partij. Deze beweging veranderde de staatsideologie met een coup-poging en de ontvoering van hooggeplaatste officieren van de Indonesische Nationale Strijdkrachten of de NI. Deze coup-poging vond plaats in de nacht van 30 september op 1 oktober 1965. Na een bloedige strijd waarbij de NI-officieren om het leven kwamen, werd de coup-poging echter verijdeld. 1 oktober 1965 werd uitgeroepen tot Dag van Heiligheid van Pancasila, ter herinnering aan de inspanningen om Pancasila als staatsideologie te handhaven. Als staatsideologie kent Pancasila fundamentele waarden, vervat in 5 principes, 1 geloof in 1 almachtige God, ten tweede rechtvaardige en beschaafde mensheid, ten derde eenheid van Indonesië, ten vierde democratie geleid door de wijsheid van beraadslaging en vertegenwoordiging, ten vijfde rechtvaardigheid voor alle Indonesische burgers. Luisteraars, net als in voorgaande jaren zal de herdenkingsdag van Pancasila in 2026 worden herdacht met een staatsplechtigheid op donderdag 1 oktober om 8 uur 's ochtends West-Indonesische tijd bij het Pancasila Sakti Monument in Lubang Buaya, Oost-Java. Dit is een poging om het publiek te herinneren aan het belang van het bewaren van eenheid en het hooghouden van de nobele waarden van Pancasila te midden van diverse uitdagingen, zowel van buitenlandse ideologieën als een dreiging van desintegratie.

Voice of Indonesia, the international outstanding fan radio Republik Indonesia, presented outstandingen in 9 talen: Engels, Frans, Duits, Nederlands, Spaans, Arabisch, Mandarijn, Japans en Indonesisch. Deze uitzending wordt uitgezonden via de shortwave 3325 kHz en de shortwave 4755 kHz en streaming op www.voinews.id en RRI Digitaal. We presenteren verschillende programma's, namelijk Diplomatic Forum, Jeugd Forum, VOI Vista, The Session, De Wonderen van Indonesia, Diversen, Spreek maar Bahasa, en ook de regionale en internationale popmuziek entertainment, evenals nieuws en informatie over Indonesia en het buitenland. Voice of Indonesia, van Indonesia voor de wereld.

Luisteraars, Yogyakarta heeft een verscheidenheid aan culinaire specialiteiten die je niet mag missen, waaronder besengek tempe benguk. Besengek tempe benguk is tempe gemaakt van benguk, een boonsoort, namelijk korobonen als vervanger van sojabonen. Het verwerkingsproces duurt behoorlijk lang, het kan tot 10 dagen duren.

Luisteraars, besengelijk type bengoek bestaat vermoedelijk al meer dan 4 generaties. Het uiterlijk van besengelijk type bengoek ziet er minder aantrekkelijk uit omdat het zwart is, met een licht grijze kleur van de kokosmelk. Voor de lokale bevolking heeft dit culinaire aspect echter zijn eigen filosofische betekenis in het leven. Zwart is een kleur die de indruk wekt van mysterie en angst, maar kracht heeft en grijs symboliseert intelligentie.

Luisteraars, toen het werd geproefd, was de smaak van bungoek tempeh erg zacht met een hartige smaak van kruiden. Als u besengek tempeh bungoek wilt proeven, moet u 's ochtends vrog naar de markten in Kuloprogo komen, bijvoorbeeld op de Nangrung Markt. Daar krijgt u besengek tempeh bungoek die warm is, omdat hij net gekookt is, gecombineerd met het geurige aroma van kokosbladeren als wikkel. De prijs is relatief betaalbaar, ongeveer 5000 rupiah per 10 tempeh.

Oké, luisteraars, dat was het programma Het Wonder van Indonesië voor vandaag. En morgen zullen we weer terug met andere interessante thema's. Tot ziens!

Voice of Indonesia. Beste luisteraars, we zullen vandaag luisteren naar een liedje van de regio West Sumatra met de titel Panek Diawang Kayo Diurang. Dit liedje vertelt het verhaal van een man en vrouw die nauwelijks leven. De vrouw klaagde over hun situatie. De man probeerde zijn vrouw er echter van te overtuigen geduldig te blijven en te bidden. En de strijd voor een beter leven niet op te geven. De tekst van dit liedje brengt ook de boodschap over dat met volhardig en gebed alle moeilijkheden kunnen worden overwonnen. Oké, luisteraars, dit is het liedje Panek Diawak Kayo Diurang, gezongen door Frans en Fauzana. Veel luisterplezier!

Zo zijn we aangekomen bij het slot van onze uitzending. Hartelijk dank dat u het afgelopen uur samen met ons hebt doorgebracht. Of u nu thuis ontspande, onderweg was of ergens anders ter wereld hebt geluisterd, wij waarden uw betrokkenheid en luistertrouw enorm. Misschien heeft een van onze reportages u nieuwe inzichten gegeven of klinkt een bepaalde melodie nog zachtjes na. Uw reacties betekenen veel voor ons, dus aarzel niet om die met ons te delen. U kunt ons volgen en bereiken via TikTok en Instagram VOI_official, ons YouTube-kanaal VOI Official en via Facebook op The Voice of Indonesia. Ook morgen staan wij weer voor u klaar op hetzelfde tijdstip via de korte golf op 3325 en 4755 kHz. Daarnaast kunt u ons wereldwijd beluisteren via de livestream op voinews.id of via de RRI Digital applicatie. Mijn naam is Mohammed Iramsha. Dank u wel voor uw aandacht en het vertrouwen dat u in ons stelt. Zorg goed voor uzelf. Blijf gezond en geniet van een aangenaam en rustgevende nacht. Tot morgen, luisteraars.